0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Sky Radio. De hele zomer. Your summer station. Met non-stop greatest hits.
2: Het ANP-nieuws van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De oorlog in het Midden-Oosten lijkt weer op te laaien. Amerika viel vanavond doelen in Iran aan als vergelding voor de aanval op een commercieel schip eerder deze week. Iran heeft nu als reactie weer Amerikaanse doelen gebombardeerd. Vicepresident J.D. Vance waarschuwde dat Amerika zal reageren op een eventuele tegenaanval. Minister Jesselgus van Defensie gaat flink investeren in wapens en luchtafweer. Dat blijkt uit stukken die maandag gepresenteerd worden, maar nu al in bezit zijn van de Telegraaf. Er komt bijvoorbeeld extra luchtafweer en lasers om drones weg te jagen. Ook moet Defensie er de komende jaren een stuk meer soldaten bij krijgen. In Groningen is een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De automobilist reed door na het ongeluk. Een stukje verderop, in Haren, werd de auto teruggevonden en de bestuurder even later ook. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. En de Oranjemars van afgelopen donderdag in Kansas City was de grootste tot nu toe, meldt het AD. Er liepen 36.000 mensen mee. Een stuk meer dan de 22.000 die de gemeente had verwacht. Behalve Oranjefans kwamen er ook veel Amerikanen en andere buitenlanders op af. Bij de andere Oranjemarsen deden ongeveer 15.000 mensen mee. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer met plaatselijk ook grote hagelstenen. En dit was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky! Geniet van je weekend!

0: Non-stop at work. Ja, zelfs Christmas. Natuurlijk pak je ook het laatste nieuws mee uit de wereld van muziek en entertainment. En speel je mee met de leukste winacties. De Sky Radio app, waar alles in zit. Download hem ook. Sky Radio. De hele zomer.
1: Your summer station.
0: Met non-stop greatest hits.
1: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Venezuela is opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. De nieuwe beving vond plaats in de Caribische Zee en was onder meer te voelen in hoofdstad Caracas. Met een kracht van 4,9 was hij wel een stuk minder zwaar dan de aardbevingen van eerder deze week, waardoor zeker 920 doden zijn gevallen. Personeel van een kinderopvang in Schiedam is op non-actief gesteld omdat ze naar huis waren gegaan terwijl er nog een kind was. Het jongetje van 1 lag te slapen en was over het hoofd gezien, meldt nu.nl. De ouders stonden voor een dichte deur en seinden de politie in. De kinderopvang geeft toe dat de regels niet zijn nageleefd. In de Waal bij Tiel is gisteravond een dode man gevonden. Er werd groot alarm geslagen toen een zwemmer niet meer boven kwam. Er werd meteen een grote zoekactie op touw gezet en na een dik uur werd hij gevonden, maar toen was het al te laat. Donderdag kwamen ook al 3 zwemmers om het leven. En Amerika heeft bijna 400 websites offline gehaald die illegale livestreams van het WK aanboden. De websites werden gehost in Peru, Colombia en Oost-Europa. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat het niet alleen gaat om het schenden van auteursrecht, maar dat die sites ook vaak voor virussen zorgen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer met zware windstoten en plaatselijk ook grote hagelstenen. En dit was het nieuws op Sky Radio.
0: Geniet van je weekend met

0: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
1: Sky Radio. De hele zomer. Your summer station. Met non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Cape Verde heeft geschiedenis geschreven op het WK voetbal. De eilandengroep is geplaatst voor de volgende ronde. Ze speelden met 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg voor een tweede plaats in de pool. Het is het kleinste land ooit dat een knock-outfase haalt. Een volgende tegenstander is de huidige wereldkampioen, Argentinië. Niet alleen in Kaapverdië, maar ook in Rotterdam is het groot feest. Daar is een grote Kaapverdische gemeenschap en 6 spelers zijn er geboren. Honderden Kaapverdiërs zijn midden in de nacht met vlaggen en blauwe fakkels de straat op gegaan. En ook wordt er veel getoeterd. We blijven nog even in Rotterdam, want ook vandaag mogen daar vanwege de hitte geen grote evenementen doorgaan. Het gaat onder meer om festivals en een hardloopwedstrijd bij de Kuip. In 4 provincies in het zuiden en oosten van het land geldt vandaag nog steeds code rood. In de rest van het land is het inmiddels code oranje. En in Groningen is een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De automobilist reed door na het ongeluk. Een stukje verderop, in Haren, werd de auto teruggevonden en de bestuurder even later ook. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer met zware windstoten en plaatselijk ook grote hagelstenen. En dit was het nieuws op Sky Radio.
1: Geniet van je weekend met non-stop.

Sky Radio luister je ook op DAB+. Thuis, op je mobiel of in de auto. En heb je een keer zin in de grootste hits uit de Zero's en Tens? Ook die vind je 24 uur per dag op DAB+. Of wil je juist even lekker genieten van de muziek van vandaag? Dan pak je Sky Radio Hits. De beste geluidskwaliteit, altijd en overal. Met Sky Non-Stop Greatest Hits, Zero's and Tens en hits via DAB+.

0: BNR-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een enorme stunt van Kaapverdi op het WK. Ze zijn door naar de volgende ronde. Ze speelden met 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg voor de tweede plaats in de pool. Het is het kleinste land ooit dat een knock-outfase haalt. Hun volgende tegenstander is niet de minste, Argentinië, de huidige wereldkampioen. De oorlog in het Midden-Oosten lijkt erop te laaien. Amerika viel gisteravond doelen in Iran aan als vergelding voor de aanval op een commercieel schip eerder deze week. Iran heeft nu als reactie weer Amerikaanse doelen gebombardeerd. Vicepresident J.D. Vance waarschuwde dat Amerika zal reageren op een eventuele tegenaanval. Het Diakonessenziekenhuis in Utrecht heeft gisteren meerdere operaties af moeten zeggen vanwege de hitte. Een voorzorgsmaatregel, zegt het ziekenhuis tegen RTV Utrecht. Het koelsysteem had het zwaar om de operatiekamers koel te houden. Ze vonden het belangrijkste dat de spoedeisende hulp open kon blijven. En justitie in Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld naar online marktplaats Vinted. Op social media wordt gespeculeerd dat er mogelijk kinderen via het platform zouden worden verkocht. Zo zou er bij duur speelgoed bepaalde codetaal worden gebruikt. Vinted zelf zegt geen aanwijzingen te hebben dat er kinderen te koop staan. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer met zware windstoten en plaatselijk grote hagelstenen. En dat was het nieuws op Sky Radio.
2: Geniet van je weekend met non-stop greatest.

0: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
2: De vriendelijke specialist.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: De zomer van 2026 is de zomer van Sky. Your Summer Station. De beste en zonnigste hits komen uit je speakers. En ondertussen speel je de Sky Summer Game. Match zoveel mogelijk zomerse items en maak kans op die geweldige Sky Bluetooth speaker. Pak nu de Sky app erbij en speel mee met de Summer Game.
11: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
12: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
13: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
14: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
15: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
11: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
16: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
18: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
21: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
22: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
24: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
25: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
3: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.

0: voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvésaus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Avonturen beginnen niet aan land, maar aan boord van Royal Caribbean. Vaar mee op de indrukwekkende Icon-class schepen en ontdek de Caribbean of Middellandse Zee. Vertrek vanuit Miami, Orlando of Barcelona. Boek via www.royalcaribbean.nl.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
3: Avonturen beginnen niet aan land, maar aan boord van Royal Caribbean.
5: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook! Uit de meterkast!
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
9: Dat gaan we vieren.
8: Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi.
13: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Sky Radio.
16: De hele zomer.
17: Your summer station.
16: Met non-stop greatest hits.
17: Het ANP-nieuws van 7 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid woedt brand. Die is uitslaand en er komt veel rook vrij. De parkeergarage zit onder een woonblok vlakbij het stadion De Kuip. De woningen zijn ontruimd en de bewoners worden opgevangen. Sommige bewoners worden nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hebben ingeademd. In Rotterdam wordt het WK-succes van Cape Verde op straat gevierd. Ze zijn door naar de volgende ronde door gelijk te spelen tegen Saoedi-Arabië. Bleef 0-0 en dat was genoeg. Auto's reden toeterend door de straat en er werd vuurwerk afgestoken. Er wonen honderden Kaapverdianen in Rotterdam en ook spelers komen er vandaan. Amerika heeft gisteravond en vannacht weer aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het gaat om opslaglocaties voor raketten, drones en radarsystemen. Het zou een vergelding zijn voor de Iraanse aanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Amerika en Iran ondertekenden vorige week een voorlopig vredesakkoord. En op een deel van de A15 bij Gorkum is door de hitte het asfalt omhoog gekomen. Daarom wordt vanochtend een spoedreparatie gedaan. Automobilisten kunnen daar last van hebben, zegt Rijkswaterstaat. Tot vanmiddag 2 uur is richting Nijmegen maar 1 rijstrook open. Ook de A59 bij Raamsdonk-Sfeer wordt gerepareerd vanwege scheuren. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer met zware windstoten en plaatselijk grote hagelstenen. En dat was het nieuws op Sky Radio.
19: Sky! Geniet van je weekend!

0: de fiets naar het station en net het nieuws gemist? Geen probleem. Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio, non-stop greatest hits.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
16: Fans van zonnig zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
17: Dat gaan we vieren.
16: Zo goedkoop, daar word je fan van.
18: Dat gaan we vieren.
19: Aldi. Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
17: Dat gaan we vieren.
19: Dus nu naar Aldi.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
22: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
23: Je denkt misschien, dynamische energie?
0: niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
22: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Sky Radio weer.
23: Goedemorgen.

onweersbuien en zware windstoten. Ook daar staat dan ook een waarschuwing voor uit. Vanaf zondag gaan de temperaturen dan echt weer teruglopen. Zondag is het nog zo'n 26 tot 32 graden... met ruimte voor de zon en regen en onweersbuien. En dan gaan de temperaturen weer naar normale waarden... van zo'n 22 tot 26 graden. En ook de nachten worden weer draaglijker met lagere minima.

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
2: De vriendelijke specialist DA.
3: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
4: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
12: Ja, het is...

0: Weekend deal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bytes. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
6: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
7: Sorry, het is WK.
8: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
16: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
17: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
18: Met non-stop greatest hits.
19: Het ANP-nieuws van 8 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. België gaat als groepswinnaar door op het WK voetbal. De Belgen waren veel te sterk voor Nieuw-Zeeland en wonnen met 5-1. In de groep is ook Egypte door na een 1-1 gelijkspel tegen Iran. Als groepswinnaar ontloopt België in de volgende ronde wereldkampioen Argentinië. Dat wordt de tegenstander van Kaapverdië, want dat land is ook door. De Kaapverdianen plaatsten zich voor de knock-outfase door met 0-0 gelijk te spelen tegen Saoedi-Arabië. Na die stunt was het in Rotterdam direct groot feest. Mensen gingen met vlaggen de straat op en auto's reden toeterend rond. In Rotterdam woont een grote Kaapverdische gemeenschap en de WK-selectie van Kaapverdië telt 6 Rotterdamse spelers. In een parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde stonden vanochtend meerdere auto's in brand. De garage is vlakbij flats en daarom werden tientallen woningen ontruimd. Honderden mensen stonden op straat, meldt Rijnmond. De brand zou zijn ontstaan in een elektrische auto. Mensen werden nagekeken omdat ze misschien rook hadden ingeademd. Een automobilist op de A15 bij Gorkum moet rekening houden met verkeershinder. Door de hitte is het asfalt op sommige plekken omhoog gekomen en is een spoedreparatie nodig. Naar Nijmegen is voorlopig maar één rijstrook open. En het is er extra druk omdat dit deel van de A15 ook nog eens de omleidingsroute is voor de afgesloten A27. Dan het weer van Weer Online. Het kweek loopt weer snel op, maar in het westen wordt het met 28 tot 30 graden wel minder heet. In het oosten wordt het nog 38 graden. Later vandaag vallen er flinke buien met ook onweer. En dat was het nieuws op Sky Radio.
0: Sky Radio Flits Update.
21: Flitsmeister.
22: Flitsmeister meldt op dit moment geen snelheidscontroles. Sky.

0: concertzalen. Maar jij kan ze binnenkort van wel heel dichtbij zien.
1: Let's go!
0: Direct! Tijdens de exclusieve Sky Radio Summer Showcase. In een intieme setting, compleet met barbecue en drankjes, genieten van een van de grootste bands van Nederland, Direct.
1: Thank you!
0: Jij maakt kans om erbij te zijn door nu het codewoord van vandaag in te vullen op skyradio.nl of in de Sky app. Dat codewoord is
2: rockband.
0: De ultieme aftrap van je zomer. De Sky Radio Summer Showcase met Direct. Nu te winnen bij Sky.
2: Check de actievoorwaarden op skyradio.nl.
3: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
1: Zonverlaars, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, autotaalglas.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
14: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
13: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Sky Radio weer.
5: Goedemorgen, ik ben Laura Osinga. We zitten in een uitzonderlijk hete periode met gisteren als piek. Op grote schaal was het 35 tot 39 graden. En de komende dagen wordt het steeds minder warm. Al schieten zeker vandaag de temperaturen nog flink de lift in. En staat er ook een code rood uit in de zuidoostelijke helft. En verder een code oranje en een code geel voor aanhoudende hitte. Na een plaknacht wordt het vandaag zo'n 30 tot 37 graden. En kan het ook flink benauwd zijn. Er kunnen ook enkele buien overtrekken. Maar vooral in de avond en in de nacht is dat het geval. En dat kunnen flinke buien zijn. Met hagel, veel regen in een korte tijd en zware windstoten. Daar staat dan ook een waarschuwing voor uit. En met minima rond de 20 graden blijft het nog eventjes moeilijk om goed af te koelen. Zondag wordt het echt een stukje minder warm, 26 tot 32 graden. Maar het blijft toch wel drukkend en ook is er kans op stevige onweersbuien in de oostelijke helft. En de dagen daarna, dan gaat het echt wat meer afkoelen. Verder lijkt het dan rustig zomerweer te zijn met ongeveer 23 graden en een mix van zon, wolken en af en toe een bui.

0: op weg naar je werk? En net het nieuws gemist? Geen probleem. Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio. Non-stop greatest hits.
1: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
2: De vriendelijke specialist.
3: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker.
6: Een klein gebaar brengt...

0: Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar CrespoComfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
4: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Avonturen beginnen niet aan land, maar aan boord van Royal Caribbean. Vaar mee op de indrukwekkende Icon-class schepen en ontdek de Caribbean of Middellandse Zee. Vertrek vanuit Miami, Orlando of Barcelona. Boek via www.royalcaribbean.nl.
6: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
5: Nu bij royalcaribbean.nl. 60% korting voor de tweede persoon in de hut.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
12: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Met non-stop greatest hits.
16: Het ANP-nieuws van 9 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de brand vanochtend in een parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Zo'n 150 bewoners uit de flat erboven werden geëvacueerd. Rond deze tijd kunnen ze weer naar huis. Brand ontstond waarschijnlijk in een elektrische auto. Het was groot feest in Rotterdam vannacht, nadat Kaapverdië zich had geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Tegen Saoedi-Arabië bleef het 0-0, genoeg om door te gaan. In Rotterdam wonen veel Kaapverdianen en die gingen met vlaggen de straat op en reden toeterend rond. Ook België en Egypte zijn door naar de knock-outfase. De hele wedstrijd van Oranje tegen Tunesië in de nacht van donderdag op vrijdag is door ruim 1,6 miljoen mensen bekeken. Vrijwel iedereen bleef ook in de tweede helft hangen, blijkt uit nieuwe cijfers. Na de eerste 2 WK-wedstrijden van Oranje werd door ruim 4 miljoen voetbalfans gekeken, maar die werden 's avonds gespeeld. En wie zijn energierekening niet betaalt, wordt vandaag de dag niet meer direct afgesloten. Grote energieleveranciers kiezen er eerder voor om te achterhalen waarom klanten niet betalen. Leven zonder elektriciteit is best moeilijk, dus dat willen we voorkomen, zeggen ze tegen nu.nl. Vaak zou er meer spelen achter de voordeur. Dan het weer van Weer Online. Na een recordwarme nacht loopt het kwik weer snel op, maar in het westen wordt het met 28 tot 30 graden wel minder heet. In het oosten wordt het nog 38 graden. Later vandaag vallen er flinke buien, met ook onweer. En dat was het nieuws op Sky Radio.
18: Sky Radio Flits Update.
19: Flitsmeister.
20: Er zijn op dit moment geen flitsers. Sky!
18: Geniet van je weekend met non.

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
0: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Een ijskoffie voor mevrouw.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan.
8: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu, Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...

0: lang lekker liedje pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
3: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
2: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
6: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
12: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met...
13: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers... die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
14: Sky Radio weer.
15: Goedemorgen, ik ben Laura Ozinga. Na een tropennacht met op grote schaal minima rond en ook boven de 20 graden... wordt vandaag weer een uitzonderlijk hete dag. Maar er komt verandering aan. Nog eventjes doorbijten. Langs de kust wordt het zo'n 30 graden. Het wordt zo'n 33 graden in het noordoosten... tot misschien wel weer 38 graden in Limburg. En het kan ook nog eens heel benauwd en drukkend aanvoelen. En er staat behalve voor de Wadden dan ook een code oranje... of zelfs een code rood uit, in het zuidoosten in elk geval... voor de zeer

0: vind je bij Bol.
1: Fijne verjaardag.
0: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
3: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
4: De vriendelijke specialist DA.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
16: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
17: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
18: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
19: De zomer van 2026 is de zomer van Sky. Your Summer Station. De beste en zonnigste hits komen uit je speakers. En ondertussen speel je de Sky Summer Game. Match zoveel mogelijk zomerse items en maak kans op die geweldige Sky Bluetooth speaker. Pak nu de Sky app erbij en speel mee met de Summer Game.
20: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
21: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
22: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise.
0: Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar €2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor €10. Een fijne voordelig weekend, dat is die ja, van Jumbo.
24: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
25: Sky Radio.
26: De hele zomer.
27: Your summer station.
26: Met non-stop greatest hits.
27: Het ANP-nieuws van 10 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Veteranendag. In de Grote Kerk in Den Haag is straks vanaf 10:30 een bijeenkomst. Daar zijn ook koning Willem-Alexander en premier Jette bij. Vanwege de hitte gaat het traditionele défilé met duizenden veteranen niet door. Vorig jaar werd het ook al afgelast en dat had te maken met een NAVO-top in Den Haag. De parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde, waar vanochtend brand was, blijft voorlopig nog dicht. Dat zegt de veiligheidsregio. Wordt geprobeerd de auto's eruit te halen die zijn uitgebrand. Zo'n 150 mensen die uit een flat erboven werden geëvacueerd, mogen weer terug. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam mogen even niet meer aan het werk. Ze waren naar huis gegaan, terwijl binnen nog een kind van 1 lag te slapen. Volgens meerdere media hadden ze het ventje over het hoofd gezien. Toen zijn ouders voor een dichte deur stonden, schakelden ze de politie in. Het kind mankeerde niks. En België is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De Belgen overklasten Nieuw-Zeeland met 5-1. Als groepswinnaar ontloopt België daarmee Argentinië. Dat land is wel de volgende tegenstander van Kaapverdië, dat na 0-0 tegen Saudi-Arabië ook doorgaat. In Rotterdam, waar veel Kaapverdianen wonen, was het groot feest op straat. Dan het weer van Weer Online. Wordt weer flink warm vandaag met 30 tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, rond de 28 graden. Verder wisselen wolken, zon en een paar buien elkaar af. Vooral vanavond kan er veel regen vallen met hagel en onweer. En dat was het nieuws op Sky Radio.
26: Sky Radio Verkeer.
27: ANWB.
29: Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoort 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
26: Sky Radio Flits Update.
27: Flitsmeister.
29: Er wordt geflitst op de A16 Breda richting Rotterdam bij hectometerpaal 34,8. A20 naar Gouda bij 37,5. En op de A27 Almere-Utrecht bij 87,6.
26: Geniet van je weekend!

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
6: De vriendelijke specialist DA.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK!
8: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt. Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, decembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
13: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
13: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
16: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Nieuw

0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de afrit Beek en Duiven 8 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea. Zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
16: Oh, wat een goal!
17: Goal?
18: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Oh, ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
22: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Sky Radio. De hele zomer.
5: Your summer station.
4: Met non-stop greatest hits.
5: Het ANP-nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. We hebben weer een regionale superhittegolf te pakken, meldt Weer Online. In het Limburgse El is het warmer dan 30 graden en daarmee is sprake van een superhittegolf. Daarvoor moet het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden zijn, waarvan 3 boven de 35 graden. De laatste regionale superhittegolf was in 2020 in Zuidoost-Nederland. In Den Haag is de aangepaste Veteranendag begonnen. In de Grote Kerk is nu een bijeenkomst met koning Willem-Alexander en premier Jette houdt een toespraak. Vanwege de hitte zijn alle buitenactiviteiten afgelast. Een manifestatie op het Malieveld en ook het traditionele défilé met duizenden veteranen gaan niet door. Apple wil geheugenchips kopen bij een chipsfabrikant in China die op de zwarte lijst staat van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens de Financial Times heeft de fabrikant banden met het Chinese leger. Door duurdere geheugenchips zegt Apple dat MacBooks en iPads ook duurder worden. Dus een goedkopere leverancier zou een uitkomst zijn. En voetballer Wout Weghorst verhaalt Ajax voor FC Twente. Op de eigen site meldt Twente dat hij een contract tekent voor 2 jaar. Trainer Erik ten Hag zegt enorm trots te zijn dat hij bij zijn club gaat voetballen. Nu zit Weghorst met het Nederlands elftal op het WK. Zelf noemt hij de transfer een buitenkans. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw erg warm vandaag met 30 tot 36 graden. Het is zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Later vandaag stijgt vanuit het zuiden de kans op flinke onweersbuien, met hagel en zware windstoten. En dat was het nieuws op Sky Radio.
4: Sky Radio Verkeer.
5: ANWB.
7: Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de grens en Duiven 10 kilometer met daar 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.
4: Sky Radio Flits Update.
5: Flitsmeister.
7: Er wordt geflitst op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij hectometerpaal 28,5. A27 vanuit Almere bij 87,9. En op de A28 van Zwolle naar Assen bij 148,5.
4: Geniet van je weekend met non-stop.

0: in een intieme setting, compleet met barbecue en drankjes, genieten van een van de grootste bands van Nederland, Direct. Jij maakt kans om erbij te zijn door nu het codewoord van vandaag in te vullen op skyradio.nl of in de Sky app. Dat codewoord is
1: Rockband.
0: Ultieme aftrap van je zomer. De Sky Radio Summer Showcase met Direct. Nu te winnen bij Sky.
2: Check de actievoorwaarden op skyradio.nl.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.

0: zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
1: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
2: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
9: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's.

0: voor 1,99. Altijd laag.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB.
5: Er zijn vanmorgen vooral problemen op de A12. Van Duitsland naar Arnhem staat file tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Verderop staat file richting Utrecht tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijzoord 6 kilometer met daar een half uur vertraging. Door een afgevallen lading is de verbindingsweg naar de A50 richting het zuiden dicht. Dan de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens 2 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud.

0: kids naar school gebracht? En net het nieuws gemist? Geen probleem. Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio. Non-stop greatest hits.
1: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
7: Dat gaan we vieren.
6: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bytes. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
21: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
22: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar €0,49. Lidl, je verdient het.
23: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
24: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
25: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Sky Radio. De hele zomer. Your summer station. Met non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Premier Jette heeft in zijn toespraak op Veteranendag in Den Haag stilgestaan bij het niet doorgaan van het defilé vanwege de hitte. Ik kan me voorstellen dat jullie wel voor hetere vuren hebben gestaan, maar zorgen voor elkaars veiligheid betekent soms ook moeilijke keuzes maken, zei Jette. Ook de koning was bij de bijeenkomst. Niet eerder was er zo vroeg in het jaar een regionale superhittegolf als nu. In Limburg steeg het kwik rond 10 uur boven de 30 graden, waarmee de superhittegolf een feit was. Daarvan is sprake bij 5 dagen van minstens 30 graden, waarvan 3 van minstens 35. De laatste regionale superhittegolf was 6 jaar geleden, toen in augustus. Het aantal nieuwe orgaandonoren in Noorwegen blijft maar stijgen. Bijna 17.500 hebben zich nu gemeld. Dat is een forse stijging van wat we normaal zien, zegt de Noorse Orgaandonatiestichting. Het komt allemaal door kroonprinses Mette Marit. Zij heeft pas een longtransplantatie gehad. En FC Twente is trots op de komst van aanvaller Wout Weghorst. De Ajax-spits tekent een contract voor 2 jaar bij de club uit Enschede. Hij zit nu bij het Nederlands elftal op het WK. Weghorst was ooit Twente-supporter. Dat ik daar nu mag voetballen maakt de cirkel rond, zegt hij op de site van FC Twente. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw erg warm met vanmiddag 30 tot 36 graden. Aan de kust minder warm. Het is zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Vanavond kans op flinke onweersbuien met hagel en zware windstoten. En dat was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky Radio Verkeer. ANWB.
4: Op de A12 Duitse grens richting Utrecht staan files tussen de afrit Beek en Duiven, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Verderop tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord, 8 kilometer met daar een half uur extra reistijd. Dat komt door een afgevallen lading. De verbindingsweg naar de A50 richting het zuiden is dicht. Dan de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens, 3 kilometer file met een kwartier vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Hardingswald-Giessendam en knooppunt Gorkum, 3 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
4: Er staan flitsers op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij hectometerpaal 8,1. En op de A27 Almere-Utrecht bij 100,4.
1: Sky! Geniet van je weekend met

0: tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oranje fans opgelet.

0: gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
3: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
4: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
3: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
5: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
4: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
5: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
6: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
10: Dat gaan we vieren.
9: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
11: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea. Zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi.
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's. Sky Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen de afrit Beek en Zevenaar 4 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A12 richting Duitsland tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met daar een kwartier oponthoud. A27 van Almere naar Utrecht tussen Hilversum en Bilthoven 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. Sky.

0: Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
13: De

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: De zomer van 2026 is de zomer van Sky. Your Summer Station. De beste en zonnigste hits komen uit je speakers. En ondertussen speel je de Sky Summer Game. Match zoveel mogelijk zomerse items en maak kans op die geweldige Sky Bluetooth speaker. Pak nu de Sky app erbij en speel mee met de Summer Game.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Sky Radio.
14: De hele zomer.
15: Your summer station.
14: Met non-stop greatest hits.
15: Het ANP nieuws van 1 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Voor 4 provincies geldt vanaf 8 uur vanavond code oranje vanwege zware onweersbuien. Het zijn Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Volgens het KNMI kunnen de buien met grote hagelstenen, zware windstoten en veel regen voor overlast en schade zorgen. Voor de andere provincies geldt voorlopig code geel. Het Nederlandse USAR-reddingsteam is vannacht aangekomen in Venezuela. Met 8 speurhonden gaan ze helpen zoeken naar slachtoffers van de aardbeving van deze week. Het officiële dodental staat op bijna 1000, maar zal naar verwachting flink oplopen. Er zou nog naar 50.000 slachtoffers worden gezocht. De parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde, waar vanochtend brand was, blijft voorlopig dicht. Wordt eerst gekeken of de constructie nog stabiel is, zegt de gemeente. De brand ontstond in een elektrische auto en sloeg over naar 4 andere auto's. Zo'n 150 bewoners van de flat erboven werden geëvacueerd, maar vrijwel iedereen is weer thuis. En de Pathé Bioscoop hebben gisteren dankzij de hitte een topdag gedraaid. Veel mensen pakten een filmpje in de met airco gekoelde zalen. Pathé verkocht zo'n 65.000 kaartjes, het dubbele aantal van een normale vrijdag. Omdat veel scholen dicht waren, waren er tientallen extra middagvoorstellingen. Dan het weer van Weer Online. Tropische temperaturen, 30 graden langs de kust tot 36 in het zuidoosten en een mix van wolken, zon en een enkele bui. Vanavond in het zuiden en oosten hagel, windstoot en veel regen in korte tijd. Daar geldt code oranje. En dat was het nieuws op Sky Radio.
14: Sky Radio Verkeer.
15: ANWB.
13: Naast een aantal korte files die niet zo heel veel vertraging veroorzaken, een opvallende file op de A12 vanaf Duitsland naar Arnhem. Tussen Beek en Zevenaar staat 5 kilometer file met een kwartier op onthoud.
17: Sky Radio Flits Update.
18: Flitsmeister.
13: Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4, Den Haag Amsterdam bij hectometerpaal 8,1. En op de A27 Almere Utrecht bij 88,1.
17: Sky! Geniet van je weekend!

0: terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris. 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
9: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: Avonturen beginnen niet aan land, maar aan boord van Royal Caribbean. Vaar mee op de indrukwekkende Icon-class schepen en ontdek de Caribbean of Middellandse Zee. Vertrek vanuit Miami, Orlando of Barcelona. Boek via www.royalcaribbean.nl.
13: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
12: Avonturen beginnen niet aan land, maar aan boord van Royal Caribbean.
14: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
15: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
16: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
17: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
18: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
14: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
19: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
20: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
19: Dat zeg ik.
14: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
21: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
22: Dat gaan we vieren.
21: Zo goedkoop, daar word je fan van.
23: Dat gaan we vieren.
21: Aldi.
14: Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
21: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
22: Dat gaan we vieren.
21: Dus nu naar Aldi.
24: Get ready for the OG.
25: All y'all bitches wanna look like me.
26: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Let's go!
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Sky Radio Verkeer.
5: ANWB.
7: Er is weinig aan de hand op de weg deze zaterdagmiddag. Er staan een paar korte files die hooguit zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. Wat opvalt is onder andere de A7 Heerenveen richting Hoorn voor Den Oever bij de Afsluitdijk 5 minuten oponthoud. A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar 10 minuten vertraging. De N57 is druk. Rotterdam-Middelburg voor Helvoetsluis 5 minuten vertraging met 3 kilometer file. En op dezelfde N57 van de Haarlemvliet dan naar Goederede. Daar staat 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met bezoekers voor Concert at Sea. En tenslotte de N307 Hoorn richting Lelystad bij de Houtripbrug 3 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging.

0: In een intieme setting, compleet met barbecue en drankjes, genieten van een van de grootste bands van Nederland, Direct. Jij maakt kans om erbij te zijn door nu het codewoord van vandaag in te vullen op skyradio.nl of in de Sky app. Dat codewoord is
1: Rockband.
0: De ultieme aftrap van je zomer. De Sky Radio Summer Showcase met Direct. Nu te winnen bij Sky.
2: Check de actievoorwaarden op skyradio.nl.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
14: Honor the craving.
13: Domino's.
12: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
16: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
16: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
18: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
20: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
23: Hé, het licht doet het niet.
24: Ik heb geen bereik.
25: Hebben we nog wel water?
26: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
0: Met non-stop greatest hits.
2: Het ANP-nieuws van 2 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De tijd dringt voor de Nederlandse reddingswerkers die afgelopen nacht zijn aangekomen in Venezuela. De 64 leden van het USAR-team zoeken met 8 speurhonden naar slachtoffers van de aardbeving van donderdag. De eerste 72 uur zijn cruciaal. Het officiële dodental staat op bijna 1000, maar tienduizenden mensen worden vermist. In de 4 provincies waar nu nog code rood geldt vanwege de hitte, geldt vanaf 8 uur vanavond ook code oranje voor zware onweersbuien. Het zijn Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Er kunnen zware buien vallen met grote hagelstenen, windstoten en veel regen. Voor de andere provincies geldt voorlopig code geel. Tientallen mensen moesten vannacht in Assen even een camping af omdat er iets was ontploft. Volgens RTV Drenthe raakte een man daarbij gewond. Er is explosief materiaal gevonden, maar wat precies is niet duidelijk. De explosieve opruimingsdienst heeft het meegenomen. Er is nog niemand aangehouden. En ja, 21-leider Joost Eertmans wil dat het kabinet voor steun moet kiezen tussen zijn partij of pro. Met allebei samenwerken gaat niet, want daarin verschillen we te veel, zei hij op het partijcongres in Ede. Volgens Eertmans kiest het kabinet nu voor het ritme van de snolle bolletjes, van links naar rechts. Dan het weer van Weer Online. Het is opnieuw warm met 30 graden langs de kust tot 36 in het zuiden, met een mix van wolken, zon en een bui. Later vanavond in het oosten en zuidoosten dus veel regen in korte tijd, met hagel en zware windstoten. En dat was het nieuws op Sky Radio.
0: Sky Radio Verkeer.
28: ANWB.
29: Er is nog altijd weinig aan de hand op de wegen in Nederland. Er staan een paar korte files met zo'n 5 minuten op onthoud. Wat wel opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoflied staat 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En dat heeft te maken met een storing in de Corbulo-tunnel. Die is daarom in beide richtingen afgesloten voorlopig. Daardoor loopt het ook vast op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar Centrum 20 minuten vertraging. De N57 dan, Rotterdam-Middelburg. Voor Helvoetsluis 5 minuten vertraging. En op de N57 voor Goederede. Ook daar nog eens 20 minuten op onthoud. Dit heeft te maken met bezoekers aan Concert at Sea. En verder is het erg druk bij Leidschendam op de N14. Hou rekening daar in beide richtingen met zeker 20 minuten op onthoud. En dit heeft te maken met de vele bezoekers aan de Mall of the Netherlands.
0: Sky Radio Flits Update.
28: Flitsmeister.
29: Er zijn op dit moment geen snelheidscontroles bekend.
0: Geniet van je weekend met non-stop.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak, waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
14: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
15: Honor the craving.
16: Domino's.
17: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
18: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
19: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
20: De prijs

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Skoola.nl.
7: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
6: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Sky Radio Verkeer. ANWB.
2: Er is nog altijd niet al te veel aan de hand op de weg deze zaterdagmiddag. Er staan een paar korte files met zo'n 5 minuten vertraging. Wat wel opvalt is de A4 om te beginnen. Daarna richting Amsterdam bij Zoeterwoude-dorp 8 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. Dit heeft te maken met een storing in de Corbelo-tunnel. Die is namelijk in beide richtingen op dit moment dicht. Daardoor ook veel vertraging op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar 3 kilometer, maar de vertraging is fors, bijna 3 kwartier. De A12 dan, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 10 minuten extra reistijd. En op de N34, Hardenberg richting Ommen. Bij Hardenberg is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En het is opvallend druk op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Voor goede reden staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En dat heeft weer te maken met de vele bezoekers aan het concert. Het ziet.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
11: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
12: Sorry, het is WK.
13: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
14: Ja!

podcast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl. Ik kom

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: Sky Radio. De hele zomer.
12: Your summer station.
11: Met non-stop greatest hits.
13: Het ANP nieuws van 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Op Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is de bliksem ingeslagen op het hoofdpodium. Volgens een regionale krant raakten mensen in paniek en renden ze naar het strand. Er kwam rook achter het podium vandaan na de klap en het geluid deed het niet meer. Het eerste optreden van de dag begint nu wat later. Bij de zware aardbevingen in Venezuela eergisteren zijn ook buitenlanders om het leven gekomen, maar er zijn nog geen berichten dat er ook Nederlanders bij zitten. De meeste kwamen uit Portugal, dat 28 doden meldt. Spanje lijkt ook zwaar getroffen, dat heeft 5 doden en naar 85 mensen wordt nog gezocht. In China vloog gisteren een vliegtuigje tegen een wolkenkrabber in Peking en nu is bevestigd dat daarbij 1 dode viel. Het is de piloot van het vliegtuigje die alleen in het toestel zat. 13 mensen raakten gewond, waarschijnlijk op de grond. Delen van het vliegtuigje vielen namelijk naar beneden. Een werk aan de winkel voor Max Verstappen, die straks aan de kwalificatie begint voor de Grand Prix van Oostenrijk. Hij kwam tijdens de laatste training niet verder dan een teleurstellende 6e tijd. George Russell was de snelste. Max had waarschijnlijk op meer gerekend, want zijn auto heeft een update gekregen. Het weer van Weer Online. Het is nog steeds erg warm, 30 graden aan de kust tot 36 graden in Limburg. Vanavond gaat het regenen met in het oosten en zuidoosten in korte tijd veel regen, hagel en zware windstoten. En dat was het nieuws op Sky Radio.
11: Sky Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Er is nog altijd niet al te veel aan de hand op de weg. Er staan een paar korte files en een paar opvallende. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Rijswijk Plaspoortpolder 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De A44 Amsterdam richting Den Haag. Bij Wassenaar Centrum 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En de N325 Duitse grens Nijmegen. Bij Lent is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 3 kilometer file met een kwartier vertraagd.
11: Sky Radio Flits Update.
15: Flitsmeister.
16: Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A1 namens Voort richting Amsterdam bij 31,0.
11: Sky! Geniet van je weekend met

0: even tanken en net het nieuws gemist?
1: Geen probleem.
0: Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio, non-stop greatest hits.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Avonturen beginnen niet aan land, maar aan boord van Royal Caribbean. Vaar mee op de indrukwekkende Icon-class schepen en ontdek de Caribbean of Middellandse Zee. Vertrek vanuit Miami, Orlando of Barcelona. Boek via www.royalcaribbean.nl.
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Nu bij royalcaribbean.nl. 60% korting voor de tweede persoon in de hut.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
10: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
16: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
19: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
20: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
21: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
22: Sky Radio Verkeer.
23: ANWB.
24: Er is weinig aan de hand op de weg. Er staan een paar korte files. Wat opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor Zoeterwoudendorp 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dit komt door een storing in de Corbulo-tunnel. En de N325, Duitse grens Nijmegen. Bij Lent is een ongeluk gebeurd. Hou rekening daar ook met 10 minuten op onthouden.

0: de concertzalen. Maar jij kan ze binnenkort van wel heel dichtbij zien.
1: Let's go!
0: Direct! Tijdens de exclusieve Sky Radio Summer Showcase. In een intieme setting, compleet met barbecue en drankjes, genieten van een van de grootste bands van Nederland, Direct.
1: Thank you!
0: Jij maakt kans om erbij te zijn door nu het codewoord van vandaag in te vullen op skyradio.nl of in de Sky app. Dat codewoord is
2: Rockband.
0: De ultieme aftrap van je zomer. De Sky Radio Summer Showcase met Direct. Nu te winnen bij Sky.
3: Check de actievoorwaarden op skyradio.nl.
4: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
5: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
6: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Chevy-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
11: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
13: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
14: Honor the craving.
13: Domino's.
15: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
17: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
18: Mmm. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
19: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch en Soda en meer.
20: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
21: doei doei
20: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
22: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
23: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
22: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
24: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

0: 30 dagen gratis via Bol.
1: Non-stop Greatest Hits.
2: Het ANP-nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Franse media melden dat de hittegolf in Frankrijk veel mensenlevens kost. Alleen al in Parijs zijn de afgelopen 24 uur meer dan 100 mensen overleden door het extreme weer. Het is bijna niet uit te houden in Parijs. Ook nu weer is het boven de 35 graden en dat is de 10e dag op rij. En het einde is nog niet in zicht. Noodweer bij Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland vanmorgen. Er trok regen, hagel en onweer over het festival. Vlak voor het eerste optreden sloeg ook de bliksem nog in op het hoofdpodium. Er was schade, maar alles doet het nu weer. Het optreden van de bankzitters begon bijna 3 kwartier later. Van over de hele wereld zijn reddingsteams naar Venezuela gekomen om te zoeken naar mensen onder het puin na de zware aardbevingen eergisteren. Er zijn al meer dan 1600 mensen ingevlogen. Volgens de overheid komen er nog meer reddingsteams naar Venezuela. Dan wordt dat aantal nog meer dan verdubbeld. Nederland heeft ook hulp gestuurd. En in Rome vieren duizenden mensen de 80ste verjaardag van Vespa, de iconische scooter die het straatbeeld bepaalt in Italië. Er zijn allerlei activiteiten, waaronder een tocht door de stad langs het Colosseum. De eerste Vespa rolde in 1946 van de band en werd een groot succes. Er zijn er bijna 20 miljoen van verkocht. Het weer van Weer Online. Het is nog steeds erg warm, 30 graden aan de kust tot 36 graden in Limburg. Vanavond gaat het regenen met in het oosten en zuidoosten in korte tijd veel regen, hagel en zware windstoten. En dat was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg deze zaterdagmiddag. Een paar files vallen op. De A9 Amstelveen richting Diemen. Voorknoop in Diemen een klein kwartier oponthoud. De N325, Duitse grens richting Nijmegen. Bij Lent is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de N434, Zoeterwoude Wassenaar. Dat is de Corbido-tunnel. Die is op dit moment in beide richtingen dicht door technische problemen.
1: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
5: Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A6. Lelystad richting Muiden bij 51,6. Sky.

0: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
1: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Kessie.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: Quickfit en weer verder.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met de Brabantia droogrek Hang On voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
10: De prijs

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Oh, ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Sky Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Er is weinig tot niets aan de hand op de weg op dit moment. Een korte vertraging op de N325, Duitse grens richting Nijmegen. Bij Lent is een ongeluk gebeurd, er staat daar 1 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de N434, Zoetewoude-Wassenaar, daar is de Corbido-tunnel in beide richtingen dicht door technische problemen.

0: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
1: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
2: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
3: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
4: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
0: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
6: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
7: Dat gaan we vieren.
6: Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: Eén ijskoffie voor mevrouw.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi.
11: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Hey jij daar!
14: Heb je ook zo zin in vakantie?
13: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
14: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
13: Prijsvrij vakanties.
15: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
16: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost, Autotaalglas.
19: Oh-oh. Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
20: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
21: Oh, wat een goal!
22: Goal?
23: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
24: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
25: De zomer van 2026 is de zomer van Sky. Your Summer Station. De beste en zonnigste hits komen uit je speakers. En ondertussen speel je de Sky Summer Game. Match zoveel mogelijk zomerse items en maak kans op die geweldige Sky Bluetooth speaker. Pak nu de Sky app erbij en speel mee met de Summer Game.
26: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
27: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
28: Odido.
26: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Met non-stop greatest hits.
4: Het ANP nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er is een landelijke storing bij Rijkswaterstaat dat het verkeer regelt op onze snelwegen. Dat gaat nu een stuk moeilijker, want op meerdere plekken doen de camera's het niet meer. Daardoor is het ook niet mogelijk om een rijbaan af te sluiten met een rood kruis bij een pechgeval. Er zijn ook problemen bij tunnels en bruggen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela is na aankomst meteen begonnen met zoeken naar mensen onder het puin na de aardbevingen eergisteren. Het basiskamp is tussen de ingestorte gebouwen van een zwaar getroffen kustplaats. Vanuit daar wordt gekeken waar de kans het grootst is om mensen te vinden. Op een vliegveld in Thailand is een man opgepakt die verdacht wordt van moord. Het slachtoffer is een meisje van 17. Hij zou haar lichaam daarna in een koffer hebben gedaan en gedumpt hebben bij een spoorbaan niet ver van zijn hotel. De man stond op het punt om op het vliegtuig te stappen en naar het buitenland te vluchten. En Australische kinderen van onder de 16 mogen niet meer op Snapchat en Instagram, maar daar is nog weinig van te merken. Daarom neemt de regering extra maatregelen met een verdubbeling van de boete voor techbedrijven die het verbod structureel omzeilen. Het bedrag kan oplopen tot zo'n 60 miljoen euro. Het weer van Weer Online. Er zijn grote verschillen. In de kustprovincies geldt code geel voor onweer. In het zuiden en oosten is het nog code rood voor extreme hitte. Vanavond in het hele land stevige buien met ook hagel en onweer. En dat was het nieuws op Sky Radio.
7: Sky Radio Verkeer.
10: ANWB.
22: Het rijdt vrijwel overal prima door deze zaterdagmiddag. Geen vertragingen te melden. Wel een wegafsluiting. De N434 Zoeterwoude-Wassenaar. Daar is de Corbulo-tunnel in beide richtingen nog altijd dicht door technische problemen.
7: Sky Radio Flits Update.
10: Flitsmeister.
22: Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A4 Rotterdam-Den Haag bij 58,2. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Daar staat een flitser bij 16,3.
7: Sky! Geniet van je weekend met non-stop.

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel-Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Fijne verjaardag.
16: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
22: ANWB en gaan.
23: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
24: Dat gaan we vieren!
23: Zo goedkoop, daar word je fan van.
25: Dat gaan we vieren!
23: Aldi.
26: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
24: Dat gaan we vieren.
23: Dus nu naar Aldi.
27: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Sky Radio weer.
2: Goedemiddag, ik ben Laura Ozinga. Vanavond schijnt eerst de zon nog op de meeste plaatsen, maar vanuit het zuiden neemt de kans op zware onweersbuien toe. En deze kunnen fel zijn met hagel, veel regen in korte tijd en zware windstoten. De minima blijven vannacht opnieuw steken rond de 20 graden. Het wordt echt een plaknacht. En ook morgenochtend is er ruimte voor de zon, maar in de loop van de dag trekken er opnieuw regen- en onweersbuien over vooral de oostelijke helft. En deze kunnen opnieuw ook pittig zijn. Het wordt dan nog zo'n 27 tot 32 graden. Maandag wordt het echt een stukje koeler. Het is dan zo'n 22 graden in de kustprovincies tot 27 graden in het oosten van het land. Er waait een matige wind uit het noordwesten en we zien een mix van zon, wolken en een enkele bui. Dinsdag daalt de temperatuur nog wat verder, naar zo'n 21 tot 24 graden. En daar houden we het eigenlijk ook bij de rest van de week. Het is normaal zomerweer en ook de nachten zijn weer een stukje koeler.
1: Sky Radio Verkeer. ANWB.
4: Geen vertragingen meer op dit moment te melden op de weg. Wel een wegafsluiting nog, de N434 Zoetewoude-Wassenaar. Daar is de Corbulo-tunnel in beide richtingen nog altijd dicht door een technische storing. Sky.

0: concertzalen. Maar jij kan ze binnenkort van wel heel dichtbij zien.
1: Let's go!
0: Direct! Tijdens de exclusieve Sky Radio Summer Showcase. In een intieme setting, compleet met barbecue en drankjes, genieten van een van de grootste bands van Nederland, Direct. Jij maakt kans om erbij te zijn door nu het codewoord van vandaag in te vullen op skyradio.nl of in de Sky app. Dat codewoord is
2: Rockband.
0: De ultieme aftrap van je zomer. De Sky Radio Summer Showcase met Direct. Nu te winnen bij Sky.
2: Check de actievoorwaarden op skyradio.nl.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
4: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
6: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
10: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
11: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
12: Nieuw

0: leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
1: Op zoek naar een liveband voor je bruiloft? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Dan ga je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM. Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar €2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor €10. Een fijn en voordelig weekend, dat is Dia, van Jumbo.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
19: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: BNB Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In de buurt van het Zeeuwse Terneuzen zijn twee auto's op elkaar gebotst. Vijf mensen raakten gewond, één zat bekneld en is eruit gehaald. De hulpverlening kwam meteen op gang, waarbij ook twee traumahelikopters werden ingezet. Een van de auto's eindigde na het ongeluk in een droge sloot. Succes voor reddingswerkers in Venezuela. Dat werd getroffen door twee aardbevingen. Ze hebben een pasgeboren baby levend onder het puin vandaan gehaald. Het kind had er 32 uur gelegen. De moeder werd ook gered. De vondst is een opsteker voor alle reddingswerkers. Het heeft dus nog steeds zin om verder te zoeken. Op sommige snelwegen doen de matrixborden het niet meer. Dat betekent dat de rode kruisen niet aan kunnen worden gezet en het aangeven van een aangepaste maximumsnelheid lukt ook niet. De problemen komen door werkzaamheden. Er werd een belangrijke kabel geraakt. Rijkswaterstaat verwacht dat alles het snel weer doet. En een zeldzaam foutje van Max Verstappen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Hij ging in zijn laatste poging om de snelste tijd neer te zetten tot het gaatje, maar het was net iets te veel. Hij eindigde in de grindbak. Max kwam daardoor niet verder dan de vijfde plaats. George Russell start morgen bij de race van plek 1. Het weer van Weer Online. In de kustprovincies geldt code geel voor onweer. In het zuiden en oosten is het nog code rood voor extreme hitte. Vanavond in het hele land stevige buien met hagel en onweer. Het koelt dan af tot 20 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. En korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten oponthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
4: Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A16 Rotterdam-Breda bij 22,9. A28 Amersfoort-Zwolle bij 34,4. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, daar wordt je snelheid gecontroleerd bij hectometerpaal 16,4.
2: Geniet van je weekend met non-stop greatest.

0: In een intieme setting, compleet met barbecue en drankjes, genieten van een van de grootste bands van Nederland, Direct. Jij maakt kans om erbij te zijn door nu het codewoord van vandaag in te vullen op skyradio.nl of in de Sky app. Dat codewoord is
1: Rockband.
0: De ultieme aftrap van je zomer. De Sky Radio Summer Showcase met Direct. Nu te winnen bij Sky.
2: Check de actievoorwaarden op skyradio.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Oranje fans opgelet,

0: handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
1: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
11: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
12: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
11: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
13: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
14: Sorry, het is WK.
15: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arts van McDonald's. I'm loving it.
19: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram maar 2,25. En high protein drink. Per flesje 95 cent. Zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook, uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
19: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2+2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
22: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
21: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
23: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
23: ANWB en gaan. Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
20: Hebben we nog wel water?
24: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: BNR-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het Zeeuwse Terneuzen is een zwaar verkeersongeluk geweest. Twee auto's botsten op elkaar en één daarvan eindigde in een droge sloot. Vijf mensen raakten gewond, van wie één bekneld raakte en bevrijd werd door de brandweer. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Het hitterecord in Duitsland is na één dag al gesneuveld. Het oude record was 41,3 graden en vandaag werd het 41,5 graden. De hitte in Duitsland zorgt voor problemen op het spoor en de weg. Zo is op veel wegen het asfalt beschadigd, waardoor het verkeer in de file staat of moet omrijden. Een school in Baarn staat helemaal onder water nadat een brandslang kapot ging, meldt RTV Utrecht. Het probleem werd vanmorgen ontdekt toen er een alarm afging. Als dat niet was gebeurd, was de schade nog veel groter geweest. De school blijft maandag sowieso dicht, maar misschien nog langer. En verdrietig nieuws voor voetballer Cody Gakpo en zijn vrouw. Ze waren in verwachting van hun tweede kind, maar dat is tijdens de zwangerschap overleden, schrijven ze op Instagram. De vrouw van Gakpo is ook in Amerika, waar het Nederlands elftal meedoet aan het WK voetbal. Oranje moet maandagnacht tegen Marokko. Het weer van Weer Online. In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje vanavond. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.

0: Vrijdag.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij vakanties.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
8: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
7: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
13: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar CrespoComfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
16: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
17: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's. Avonturen beginnen niet aan land, maar aan boord van Royal Caribbean. Vaar mee op de indrukwekkende Icon-class schepen en ontdek de Caribbean of Middellandse Zee. Vertrek vanuit Miami, Orlando of Barcelona. Boek via www.royalcaribbean.nl.
19: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Avonturen beginnen niet aan land, maar aan boord van Royal Caribbean.
2: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.

0: uitgelaten? En net het nieuws gemist?
1: Geen probleem. Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio. Non-stop greatest hits.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, maar het is WK!
4: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
5: Oranje fans opgelet, KPN.

0: weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Castilla van Jumbo.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar 2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.

0: gewone prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
13: Dat gaan we vieren.
12: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
12: doei doei
14: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Dat gaan we vieren.
12: Dus nu naar Aldi.
15: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
18: Sky Radio. De hele zomer.
19: Your summer station.
18: Met non-stop greatest hits.
19: Het ANP-nieuws van 8 uur.
20: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal dodelijke slachtoffers van de dubbele aardbeving van eergisteren. De teller staat nu op meer dan 1400. Duizenden mensen raakten gewond. Er zijn af en toe ook lichtpuntjes. Vannacht werd een moeder en haar pasgeboren baby levend onder het puin vandaan gehaald. In Almere zijn 2 nachten achter elkaar mensen beroofd van hun scooter. Dat gebeurde telkens onder bedreiging van een wapen, een mes en een vuurwapen. De slachtoffers van de eerste beroving waren een jongen en een meisje. En bij de tweede een vrouw op een andere plek in Almere. Ze zijn ook hun persoonlijke spullen kwijt. In Scheveningen is een tram geraakt door de bliksem. Na de inslag deed de tram niks meer en stond hij midden op straat stil, meldt Omroep West. De passagiers raakten niet gewond. Het duurde ruim een uur voor de tram was weggehaald, maar inmiddels rijden de trams in Scheveningen weer zoals het hoort. En Max Verstappen weet niet precies wat er verkeerd is gegaan toen hij crashte in de kwalificatie in Oostenrijk. De auto gleed ineens weg in een bocht, zei hij. De crash gebeurde bij zijn laatste poging om de snelste tijd neer te zetten. Maar hij moet nu genoegen nemen met startplek 5 bij de race. George Russell gaat weg van pole. Het weer van Weer Online. In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje vanavond. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
18: Geniet van je weekend met

0: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speel bewust 18+.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Dat is dealscoren! Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
13: Dat gaan we vieren.
12: Zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
12: Aldi.
15: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop. Daar word je fan van.
13: Dat gaan we vieren.
12: Dus nu naar Aldi.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
17: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
18: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
17: Oh, Otrium?
18: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
19: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
20: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch en Soda en meer.
21: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
22: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
23: Odido.
24: Toe aan een last-minute zomerbreak?
0: Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
11: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: De zomer van 2026 is de zomer van Sky, your summer station. De beste en zonnigste hits komen uit je speakers. En ondertussen speel je de Sky Summer Game. Match zoveel mogelijk zomerse items en maak kans op die geweldige Sky Bluetooth speaker. Pak nu de Sky app erbij en speel mee met de Summer Game.
8: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
11: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
12: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
15: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
17: Dat gaan we vieren.
16: Zo goedkoop, daar word je fan van.
18: Dat gaan we vieren.
16: Aldi.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
21: Dat gaan we vieren.
20: Dus nu naar Aldi.
22: Pas je eigen...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Sky Radio. De hele zomer. Your summer station. Met non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Een bijzondere vondst bij een openluchtzwembad in Best, vlakbij Eindhoven. Boa's zagen een tas van het dure merk Louis Vuitton onbeheerd liggen en namen een kijkje. Ze vonden ruim 5000 euro aan vals geld en een gaspistool, meldt Omroep Brabant. Er zat ook een ID-kaart in van een jongen van 17, die is thuis aangehouden. In Frankrijk vallen steeds meer doden als mensen verkoeling zoeken in het water en verdrinken. De teller staat nu op 74. Het gaat bijvoorbeeld mis in rivieren met een sterke stroming. De overheid waarschuwt om daar niet te gaan zwemmen, maar mensen hebben het zo heet dat ze het advies vaak in de wind slaan. De queergemeenschap in Hongarije hoopt dat er een nieuwe wind gaat waaien nu premier Orbán weg is. Daar lijkt het wel op, want 10.000 mensen deden vandaag mee aan de jaarlijkse Pride Mars die Orbán vorig jaar nog probeerde te verbieden. Maar de nieuwe premier Madjar had het verbod weer ingetrokken. En de politie was vandaag de beste vriend van de bevolking van Berlijn, die zucht onder de hitte. Bij de Brandenburger Tor en andere plekken werden 2 waterkanonnen ingezet om mensen een beetje af te koelen. In Duitsland worden om de haverklap hitterecords verbroken. Vandaag was het op sommige plekken boven de 41 graden. Het weer van Weer Online. In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
1: Geniet van je weekend

0: tijd in uitverkochte concertzalen. Maar jij kan ze binnenkort van wel heel dichtbij zien.
1: Let's go!
0: Direct! Tijdens de exclusieve Sky Radio Summer Showcase. In een intieme setting, compleet met barbecue en drankjes, genieten van een van de grootste bands van Nederland, Direct. Jij maakt kans om erbij te zijn door nu het codewoord van vandaag in te vullen op skyradio.nl of in de Sky app. Dat codewoord is
2: Rockband.
0: De ultieme aftrap van je zomer. De Sky Radio Summer Showcase met Direct. Nu te winnen bij Sky.
3: Check de actievoorwaarden op skyradio.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Oranje fans opgelet, KPN.

0: avonturen beginnen niet aan land, maar aan boord van Royal Caribbean. Vaar mee op de indrukwekkende Icon-class schepen en ontdek de Caribbean of Middellandse Zee. Vertrek vanuit Miami, Orlando of Barcelona. Boek via www.royalcaribbean.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Nu bij RoyalCaribbean.nl. 60% korting voor de tweede persoon in de hut.
2: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
11: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Renew.
13: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
20: Wow!
19: Is binnen 3 minuten geregeld.
20: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
19: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
21: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
22: Vergeet je niet in te smeren.
21: Want

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenor vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand en op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
8: Sorry, het is WK.
9: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
17: 1 ijskoffie voor mevrouw.
16: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
18: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
19: Dat gaan we vieren.
18: Zo goedkoop, daar word je fan van.
20: Dat gaan we vieren.
18: Aldi.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
19: Dat gaan we vieren.
18: Dus nu naar Aldi.
22: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden.
8: voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
17: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
23: Sky Radio.
24: De hele zomer.
25: Your summer station.
24: Met non-stop greatest hits.
25: Het ANP nieuws van 10 uur.
26: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Venezuela is weer getroffen door een aardbeving. Ongeveer in hetzelfde gebied als afgelopen donderdag, waar kort na elkaar 2 aardbevingen waren. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven, maar er liggen waarschijnlijk ook nog veel mensen onder het puin. Buitenlandse reddingsteams zoeken mee. Zwemmer Marit Steenbergen heeft het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbroken. Ze snoepte 300ste af van het oude record dat al bijna 10 jaar oud was. Het record staat nu op 51 seconden en 68 honderdste. Steenbergen is pas de 4e vrouw die onder de 52 seconden zwemt. In België gaat een concert van Katy Perry vanavond niet door omdat er noodweer wordt verwacht. Ze zou optreden op Werchter Boutique, dat is van dezelfde organisatie als Rock Werchter. Perry was de hoofdact en zou het festival afsluiten. Het concert van de Amerikaanse rapper Pitbull ging wel door. En voetballer Cody Gakpo en zijn vriendin zijn hun zoontje tijdens de zwangerschap kwijtgeraakt, maar Cody blijft toch op het WK, dat zegt de KNVB, die er alles aan doet om het stel te steunen. Het verhaal doet denken aan het EK in 2008, toen het kind van Khalid Boularus overleed. Hij besloot toen ook om door te spelen. Het weer van Weer Online. In het hele land geldt code oranje voor zware onweersbuien. Er komen ook pittige regen- en hagelbuien aan met veel neerslag in korte tijd. Het koelt vannacht af tot 20 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
27: Sky Radio. Elke avond van 10 tot 1, non-stop.

0: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Oranjefans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, decembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
6: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
11: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
14: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
16: Dat gaan we vieren.
15: Zo goedkoop, daar word je fan van.
17: Dat gaan we vieren.
15: Aldi.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
19: Odido.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Dat gaan we vieren.
15: Dus nu naar Aldi.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
5: Casino.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
2: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken aan die dag... dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Non-stop greatest hits.
7: Het ANP-nieuws van 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Code oranje geldt nu voor het hele land. Dat heeft alles te maken met de zware onweersbuien die overtrekken. Er kunnen ook hagelstenen bij zitten tot wel 5 centimeter groot. Dat kan allemaal voor overlast, schade en gevaarlijke situaties zorgen, zegt het KNMI. Door blikseminslag rijden er al geen treinen meer tussen Utrecht en Den Haag. Opnieuw een aardbeving in Venezuela. Op dezelfde plek waar al 2 zware bevingen zijn geweest. Er is daar een grote reddingsactie aan de gang. Veel gebouwen zijn zwaar beschadigd of helemaal ingestort. Er zijn al meer dan 1400 doden geteld, maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. In het zuidoosten van Brabant rijden voor de tweede avond op rij bijna geen bussen door de hitte. De elektrische bussen kunnen niet meer worden opgeladen omdat de boel oververhit is. De enige bus die nog wel rijdt is die tussen Eindhoven Centraal en het vliegveld. En die blijft rijden tot het laatste vliegtuig is geland. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Zij verloren hun zoontje, nog voordat hij geboren was. Het gebeurde al voor de wedstrijd tegen Tunesië. Ondanks het verdriet blijft Gakpo bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko maandag op dinsdagnacht. Dan nu het weer van Weer Online. Het is dus broeierig met kans op zware buien, met onweer en flinke hagel. Morgen veel zon en 25 tot 30 graden. Maar aan het eind van de dag opnieuw kans op flinke buien. En dit was het nieuws op Sky Radio.
6: Sky Radio. Elke avond van 10 tot 1, non-stop.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
5: Odido.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
15: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
19: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
19: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
18: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
14: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Sky Radio.
22: De hele zomer.
23: Your summer station.
22: Met non-stop greatest hits.
24: Het ANP-nieuws van 12 uur.
25: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Noodweer zorgt op verschillende plekken voor problemen. Zo is op een aantal plekken het onweer in daken geslagen en zorgt dat voor brand. Op de TT-feesten in Assen werd een deel van de avondprogrammering stilgelegd. En in Amsterdam is het concert van Lil Kleine voortijdig beëindigd omdat het begon te onweren. Door een blikseminslag is er geen treinverkeer meer tussen Gouda en Den Haag. De veiligheidsregio Utrecht krijgt veel meldingen binnen en roept op alleen te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In het hele land geldt code oranje, vooral vanwege het vele onweer, de flinke hagel en omdat het enorm kan hozen. De spelers van het Nederlands elftal zijn gewaarschuwd. Ze hebben in de wedstrijd tegen Marokko een scheidsrechter die er niet voor terugdeinst om een rode kaart uit te delen. Hij floot ook de eerste wedstrijd op het WK, Mexico-Zuid-Afrika, en toen gaf hij er 3. De wedstrijd van Oranje is maandagnacht. En Max Verstappen heeft excuses gekregen van zijn teambaas. Die zegt dat het niet te voorkomen was dat Max crashte tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Volgens zijn teambaas lag het aan de aerodynamica van de auto en kon Max er dus niks aan doen. Hij start morgen in Oostenrijk wel als vijfde. Dan nu het weer van Weer Online. Het is dus broeierig met kans op zware buien met onweer en flinke hagel. Komende middag veel zon en 25 tot 30 graden. Maar aan het eind van de dag opnieuw kans op flinke buien. En dit was het nieuws op Sky Radio.
0: Sky Radio. Elke avond van 10 tot 1. Non-stop.

0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Sky Radio. De hele zomer.
2: Your summer station.
1: Met non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Op veel plekken heeft het noodweer voor problemen gezorgd. Zo viel er in Utrecht en Zuid-Holland op sommige plaatsen in een uurtijd zeker 50 mm regen. Ook was er veel onweer. Die sloeg in onder meer het Utrechtse Snelrewaard en het Groningse Toornwerd in daken die daardoor in brand vlogen. Het gaat weer mis tussen Amerika en Iran. Het Amerikaanse leger voert nu aanvallen uit en dat is volgens hen een vergeldingsactie. Want Iran zou vanmiddag een schip in de straat van Hormuz met een drone hebben aangevallen. En dat was volgens de Iraniërs dan weer een vergeldingsactie voor een Amerikaanse aanval op vrijdag. Door heel Europa zijn hitterecords gesneuveld. In Duitsland werd het 41,5 graden, in Tsjechië 41 graden en in Slowakije werd het de heetste nacht ooit gemeten. In Denemarken tikten ze 37 graden aan en daar is het ook het hoogst sinds de start van de meting 150 jaar geleden. Bij ons was de hoogst gemeten temperatuur afgelopen week 39,4 graden. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Zij verloren voor de wedstrijd tegen Tunesië hun nog ongeboren zoontje. Ondanks het verdriet blijft Gakpo na overleg met zijn vriendin bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko maandag op dinsdagnacht. Dan nu het weer van Weer Online. De hevige buien trekken langzamerhand weg en vanuit het zuiden klaart het op en koelt het af naar 20 graden. Overdag start met veel zon en dan wordt het 25 tot 30 graden. Later weer kans op flinke onweersbuien. En dit was het nieuws op Sky Radio.
1: Geniet van je weekend.

0: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika earthmaals te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
1: Sky Radio. De hele zomer.
2: Your summer station.
1: Met non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 2 uur.
3: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Door het onweer zijn op meerdere plaatsen daken getroffen en branden ontstaan. Het gebeurde onder meer in Naarden, Boskoop, het Utrechtse Snelrewaard, het Friese Ersterrijn en een boerderij in het Groningse Toornwerd. Bij die laatste kwamen door de brand 2 kalveren om. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt. Ook veel evenementen zijn stilgelegd door het noodweer. Bij het TT-festival in Assen werden veel concerten afgelast en ging het Reuzenrad dicht vanwege het onweer. In Amsterdam werd om dezelfde reden het concert van Lil Kleine in het Olympisch Stadion vroegtijdig beëindigd. Er is nog absoluut geen sprake van vrede tussen Iran en Amerika. Ze blijven over en weer aanvallen uitvoeren en dat vergeldingsacties noemen. De laatste aanval werd vannacht uitgevoerd door Amerika. Het zat hen niet lekker dat Iran droneaanvallen uitvoerde op schepen in de straat van Hormuz. En het was een uur lang billenknijpen, maar Engeland is dan toch groepswinnaar geworden op het WK. Ze wonnen met 2-0 van Panama door goals van Bellingham en Kane. De andere wedstrijd was tussen Kroatië en Ghana. Die won Kroatië met 2-1. Maar beide ploegen zijn door naar de volgende ronde. Dan nu het weer van Weer Online. Het onweer trekt via het noorden weg, maar vanuit het zuiden komt een nieuw regenfront overtrekken. Daarna klaart het op. Overdag wordt het zonnig en 25 tot 30 graden. Later weer kans op flinke onweersbuien. En dit was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky! Geniet van je weekend!